0: werd wel bewoond bij de kop door de luisteren naar de tafel.
1: اشربوا بها عباد الله فجروها تفجيرا.